in sy oor heen, man, han. En haar oor sy neem in een aan. En haar hoor heen, in mijn een ongrond zijn hoorn, man. En aan haar heen zijn in mijn euro. En ha, zijn heen oor. En haar harn in zijn in een arm. En haar arn in zijn een arm. Heen oor, mijn zijn in.